Freunde, der schalvret sama, en ordstir der aldrei, heimer kjørgodan getu. Der fede, ja, Freunde, der schalvret sama, ik weet ei naar alder dei, doemer om dei dan.